Van die van deze antwoorden pinklich horchedone, daar weet je dat we gonen nu durch de vrouwen antwoorden wat aan de katechismen zijn. Dit zijn vrouwen wat gemeenlijke oldeelse mensen hebben, van tijd tot tijd, zoals we durch dit leven gonen. Maar we hebben niet alle dezelfde vrouwen te dezelfde tijd. En we weten ook dat God heeft alles gemerkt wat er gemerkt is. Maar dat wil ons dan nog meer weten van God. En dat is ook goed, wils God wel hebben dat we aan het kennen leren. En dan checken we naar de Bibel. Die zal ons dingen van God zeggen, wat we niet willen leren van de natuur. Also de vrouw via, wat zegt de schrift van God? En de antwoord is dat God is een geest. En nu hebben we de schrift die ons in de stad leren deed. En also dat is goed, maar dan moet nog meer zijn. De nächste vrouw is dan, wat zegt de schrift nog meer van God? En de antwoord is, dat hij alleen God is, dat hij ewig is, dat hij niet ändert, dat hij alle wegen is, alles zit, alles weet en alles kan, dat hij alleen wijs, heilig, gerecht, onbegrijpelijk, goed, genedig, erbarmelijk en geduldig is. In mancherlei Maya. Dat is eindelijk een zeer korte antwoord van een zeer grote vrouw. En dan moet we zijn je wat wisse van deze wie het meine. Er zijn 12 schriftsteden aangegeven van hoe deze antwoord gegrind wordt. En het eerste is dat hij is alleen oder einzig. En dat komt uit 5. Mose kapitel 6 vers 4. Wo dat sagt, horcht, je Israeliter, der Herr, en der Herr allein is ons Gott. Moses wie hier al een oude man, en hij is bekämmert over de mensen wat hij heeft uit Egypt uitgeleid zo 40 jaar terug. En in Egypt werden vele afgatten, en die zullen zijn niet hier. Also, hij zegt hier nog meer aan, en vers 5 wat 7, je zullen dem Herrn dienen Gott, met je ganse hart goed zijn, en met je ganse ziel, en met al je kracht. Deze weer, die echt je van jou geeft, zal je niet vergeten. Schop je de kinder op met die. Red van die, wanneer je in je huis zet, en wanneer je reizen, en wanneer je toelaat, en wanneer je opstonen. Also, door als een God, dem zal wie eren. En dan zegt het, en die is eeuwig. Dat meint hij als ohne een, ook heeft geen Anfang. In dat schriftstuk is Psalm 90, vers 2. Eier de boy verandacht gebracht worden, oder eier du de eed in de welt herstelst, bist du Gott en alle Ewigkeit. Dit weer waren Moses wat het zeiden deed. En hij is de jansja die de eerste 5 Bücher in de Bibel geschreven heeft. En hij heeft ook

Dat kun tredje tolt worden. Alles wat er is, chaim van am en is derg am en is va am. Hij zal in alle eeuwigheid doorver geëerd worden. Amen. Wat Paulus hier schreef dat, komt endlich vom Oude Testament. Wat de profeet Jesaja gezegd heeft, ook was het wat Hiob gezegd heeft. Wie zijn immer schwen on rotgeber? En wie weiter oba, dat wie gar nicht Weisheit habe, ook nicht der Reich vor Jung, wat Gott haft. Hij weit, wat erreicht das, en hij haft de reichte Tiet, dat hij ons seine Weisheit geben dat. Aber da macht wie wel in seine te horchen. En dan erst er noch eine Schriftstede ongejeft, en dat erst Psalm 103, Vers 8. En dat betekent mij als eind van de Charakter, wat Gott haft. De Herr is voll Genod en Mitleid, geduldig en treurig leeftolig. En dat is wat de Katechism zegt, wat de Schrift zegt van Gott. Dat is goed, want wie dat alle weiter doen. De nächste vraag dan is, wat in de Heilige Schrift nog meer van Gott gezegd? En de antwoord is ja. De Schrift zegt van Gott zeer rechtlich alle wehend, zoals een jeder dat zelfs te benen vinden kan. En dat schriftstuk voor dit is uit Johannes kapitel 5, 39. Daar zegt het je zeker in de schrift, wilt je meinen, door bijna dat eeuwige leven te hebben. En de schrift is dat rood, die van mij reed. Dit wil Jezus zien weer, als hij met de schriftgeleerden en fariseeën reed, die door zijn oorlijk even aanweren, wilt hij houden man geheild om Sabbat, die door al 38 jaar weer krank was. En hij zegt aan, hier leven hier waar God en de schrift te kennen leren. En hij zegt dat is ook zo. En de zelfde schrift reed ook van aan. De mensen wat de schrift studeren doen, weten meer van God, als mensen wat er bloos naar de natuur kijken doen, of waar ze zich feilen. Also de Bibel lezen is zeer goed. En de meer einer die lezen dat en studeren dat, je meer wordt in ervangen te verstaan. Krijg zo als een jonge kind, wat zich leert bicycle voor, want die zich door bijna even deed, fangt dat om veel beter te schaffen. En wat we hier studeren doen, is eigenlijk de grond, wat ons fehlen deed, want we een sterker geloof willen hebben. Wanneer we weten, dat God alles gemerkt heeft, dan zeggen we ook weten, dat God ons gemerkt heeft, mensen. En hij heeft ons gemerkt voor een zweck. En dat is, wie zal dat bezorgen, wat hij gemerkt heeft. Wie weet ook, dat God is eeuwig. Also, hij wordt niet met eenmaal abhieren, oder bloß niet meer zennen. Wie weet, hij is goud, en hij is voll leif. Aber dit moet we hier en lezen, de tijd evas, is verjeet wie dat. Dat is niet genoeg, bloß antwoorden weiter voor deze vrouw en im Katechism, en dan daarvan verjeten. Dat is wo dat anfangen dat. Also, wenn wir dann wieder gehen und lesen die Frauen und Antworten im Katechism, dann will ich Ihnen denken helfen, dass die Antworten kommen alle aus der Bibel. Die kommen aus der Heiligen Schrift. Und Jesus braucht die Schrift vom Alten Testament, heute zu sehen, die Menschen dort lehren. Diese Schriften, die reden zu den Menschen dann und die reden noch immer zu uns von dir. En Gott deed nicht ändern. In een Openbarung, Kapitel 22, Saßen 7, sagt er uns, dann seht ihr zu mir, diese Wied sind wahrhaftig en ab der Verlote, en der Heilige Prophet, er Gott en Haar, haft seinem Engel geschickt, seine deiner te wiese, wat nu bald passieren moet. Kijk je mal, ik kom bald. Seilig is die, die sich an die prophetische Wied en dit Buch hält. Amen.